0: doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

1, 2. 1, 2.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen in nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden 2 verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love this stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
12: De muziekfabriek.

0: Vrienden en vriendinnen, je hoort ze 3-3. Snel van start met de eerste 3. En de spits wordt afgebeten door Oceana en Lala.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

zijn. De muziek die staat centraal in de muziekfabriek. Je hoorde Marco Bussato en dichtbij. Daarvoor zat Culture Club met in de hoofdrol Boy George. En die heeft zo verschrikkelijk veel uitgespookt in de jaren 80. Je moet het maar eens opzoeken via het internet. De Carmen Chameleon dateert uit de jaren 80. Stond wel hoog genoteerd in de hitparades. En begonnen met Oceaan.

0: Fijn om te weten, je bent nog steeds bij ons. Dit is de Muziekfabriek en vergeet niet je muzikale inbreng in te sturen via www.ronvandesteen.nl. We gaan naar ons eerste item.
1: Ron van der Steen, de Muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
2: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: The Hollies is een Britse band uit de jaren 60. Ze behoren tot de succesvolste bands uit de Britse invasieperiode. De band wordt vaak geassocieerd met de plaats Manchester.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Omdat enkele leden van de band uit de omgeving van deze stad komen. De band zou vernoemd zijn naar Buddy Holly. Bassist Eric Haydock en zanger Alan Clark hebben echter in interviews met de BBC Radio aangegeven dat zij hun band hadden vernoemd naar de hulst. Engels is dat Holly. De hulst werd gebruikt als kerstversiering in de kleedkamer van de club The Oasis, waar de band in december 1962 hun eerste optreden gaf. De Hollies werd de plaats bedacht om te kunnen worden aangekondigd. Het feit dat de groep in de jaren 80 om contractuele verplichtingen een LP uitbracht met louter Buddy Holly covers, versterkt het idee dat er een relatie zou zijn tussen Buddy en de Hollies. De Hollies zijn te herkennen aan de meerstemmige harmonieuze zang. De groep was hierin duidelijk geïnspireerd door de Everly Brothers. Veel liedjes uit de begintijd zijn covers, maar in de loop der jaren schreven ze vaak hun eigen teksten of werden tekstschrijvers van buitenaf, vooral Graham Coltman, bekend van Ten CC, aangetrokken. Luister naar de Hollies, hier zijn ze met Suzanne.
2: Jukebox Classic.

van deze Jukebox Classic, dateert uit 1965. De Hollies en Suzanne. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga daarvoor naar de website. Je weet inmiddels het adres. Beetje meegeteld? Ja, hè? Je hebt er nog eentje van moeten goed in het rijtje van drie.

drie liedjes. Als laatste Roxy Music met in de hoofdrol Brian Ferry en Avalon. Daarvoor zat Joe Jackson, Stepping Out. En we begonnen met Eternal Angel of Mine. Goed, relaxed. Laat even de boel. Ga even lekker onderuit zitten. Neem nogmaals even een kop koffie of een kop thee. En luister van het album 21 naar Adele. Hier is Take It All. Tonight.

0: Het is ook weer zo'n zangeres die vele hits op haar naam heeft staan. Whitney Houston en How Will I Know.
1: De Muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we Levi Weeshagen.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En ik hoor je denken, wie is Levi Weeshagen? Dat is dan weer de zoon van Marta Weeshagen. Dance with my father. Het origineel is van Luther Vandross. En we begonnen dit rijtje van drie met Adele van het album 21, Take It All. We gaan op weg naar ons tweede item.
2: De Muziekfabriek.
3: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
0: Benny Andersson is lid van de Zweedse rockband The Hapstars.
4: Oude lullenplaat.
0: Deze groep leeft tussen 1964 en 1969 in Zweden haar hoogtepunt.
4: Oude lullenplaat.
0: En is gevormd naar het voorbeeld van onder andere Hermers Hermits, The Beatles en The Rolling Stones. Björn Ulvaeus is lid van de Hootenanny Singers. Deze groep heeft een rustiger geluid dan de Hapstars. Af en toe kruisen de wegen van beide groepen elkaar. En dat leidt tot het samenschrijven van enkele liedjes door de twee genoemden. Agnieszka Falskroch, het jongste lid van ABBA, is in haar 10 jaar al bekend. En speelt bijvoorbeeld de rol van Maria Magdalena in de Zweedse versie van de musical Jesus Christ Superstar. Ook schrijft Agnieszka zelf muziek. Ze brengt in Scandinavië vele hitsingles en 6 succesvolle soloalbums uit. En behoort al voordat ABBA bestaat tot de populairste artiesten in haar vaderland. Ook probeert Agnieszka in Duitsland door te breken. En brengt hier in samenwerking met haar verloofde Dieter Zimmerman enkele Duitsstalige singles uit. Tot een doorbraak in Duitsland komt het niet. En niet voor later wordt de verloving verbroken. Tijdens de opname van een tv-show ontmoet zij Björn van de Hootenanny Singers. Ze trouwen in 1971, iets wat in de Zweedse media groots wordt verslagen. Annefried Frida Lindstad is parttime zangeres en neemt deel aan een talentenjacht die ze wint. Haar muzikale doorbraak komt op het moment dat Zweden rechts gaat rijden in plaats van links. Frida treedt op in een spectaculaire show die die nacht op televisie wordt uitgezonden. Niet voor later ontmoet zij Benny Andersson, met wie zij in 1978 trouwt. En over het verloop van dit viertal weten de meesten van ons alles van. Luister nog eens naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.

0: Je was fan destijds, of je was het niet? Nou, laat ik je dit zeggen. Ik was fan van ABBA en ik kom er gewoon vooruit. En wat mij heel erg opvalt in het nummer is de mooie baspartij. Gimme, gimme, gimme. Van ABBA stond dus centraal als de oude lullenplaat. Wil je er ook eentje aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hebben nog twee liedjes voor je in petto.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat is die van Kim Carnes, Benny Davis Eyes, gevolgd door Las Ketchup uit Spanje. En dat heet Guisa Las Paya. En als dat niet zomers aanvoelt, dan weet ik het ook niet meer. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga er weer snel vandoor. Ik ga de boel opruimen. Ik zeg dan ook maar weer gegroet. En adios. En maak er nog een hele fijne dag van.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarde met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

versie van de musical Hair in 1968. En nam ook nog het een en ander een soloplaatje op, onder dit nummer in 1976. Love Hit Me, het was J. Vincent Edwards om mee te beginnen in de Middle of the Road Show. Lieve luistervrienden, een uur terug naar de voltooid verleden tijd.

was eigenlijk een familiebandje. Afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. Met André Grote, Ben Grote, Henk Grote en Cor Mesterwel. In de zomer van 1976 scoorde Admiral, wat zo heette, zijn bescheiden hit met het nummer Racing Car. En die bereikte de 7e plaats in de Nederlandse top 40 en de 9e plaats in de nationale hitparade. Die was het toen ook. Trouwens, André Grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost. En was voornamelijk bekend door zijn bijdrage in het bekende radioprogramma op Veronica, het Zwarte Gat.

0: We zullen in de middel of de roadshow eens niet in de tropische sfeer belanden, jongens. Lekker Spaans. Heerlijk. Boem, krijg je er net geen nietje Spaans benauwd van. Los Lobos en La Mama, dankjewel, heren.
1: Fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Nou goed, zo af en toe. Even lekker stappen, even lekker uit. Even Amsterdam in.

Ze zijn weer lekker. Ze knetteren weer lekker door je oren in de middel van de roadshow. Laurie Spee. Geboren in de States in Amerika. Ja, een echte Amerikaanse. Oklahoma, daar komt ze officieel vandaan. Maar sinds 1970 wonen ze samen met haar Nederlandse echtgenoot in de regio. En willen het Limburgse Geleen, lieve luistervrienden. Welkom bij de middel van de roadshow. Wereldwijd op de Aardkloot via diverse kanalen, maar dat is bekend natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Hier is Rod Stewart.

tijd kent zijn tijd. En deze tante die komt, die kwam in het verleden nog wel eens regelmatig in aanraking met Prins. Maar Prins die gaf haar de naam, Sheila E. Nou ja, goed, Sheila E. Niet zo verwonderlijk eigenlijk.

Commodores. Ja, vandaag, lieve luistervrienden, waarom ik op deze afgeloot. Dat Lido is hier, een grote vriend van de Commodores. Ja, natuurlijk. Running with the night. Dat hebben ze even de laatste. Blijf ons ook volgen op het, ja, het Facebook. Facebook, Middle of the Road Show. Gaat even liken. Houden we het kan. Niet waar? En wij spreken elkaar zo snel mogelijk.

0: is iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de lunch.

een bijzonder goede donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. Hopelijk gaat het vandaag niet donderen natuurlijk en keulen. Ja. Heel bijzonder goede middag. Van harte welkom natuurlijk op een nieuwe aflevering van de lunchbreak. We zijn er nog tot en met 1 uur natuurlijk. En we begonnen met Mastic en dit allemaal met een Set My Heart on Fire. Ja, waarom niet? Het is zomer. Ja, inderdaad. Laten we ervan profiteren. Hier is The Cure en The Forest. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij kan verteren vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. The Cure dus en The Forest.

Het was toch gemakkelijk vroeger, je kocht, of je kocht een, plaatje met een zwart plaatje met een hartje in de midden. En toen had je opeens alle grote hits natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. En dat was onze onvergetelijke hit voor vandaag. De Stars on 45. En dit al met hun Stars on 45 1989 remix. 1989 natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Als je pas afstemt, wel van harte welkom op deze donderdagmiddag. En ja, we zijn er weer natuurlijk met de heerlijke hits. Lekker gekookt in een potje. Ja. Hier is Blondie en dit allemaal met haar Atomic.

0: inderdaad een lekker nummer, als je mij vraagt. Freddy Aguilar en dit allemaal met zijn Anak.
1: Ja.
0: Waar het over gaat, moest je me niet vragen. Ik weet niet welke taal hij zelfs aan het zingen is. Maar het was een heel grote hit natuurlijk in de jaren 80 en 1984, om juist te zijn. En daarom nog eens eventjes hier in de lunchbreak natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En dat is ook een heel lekkere natuurlijk. We gaan er een pilsje op drinken. Hier zijn de dames van Babe. Dit allemaal met een Drunken Sailor. Ja.

altijd een mooie verschijning als je ze op het beeldscherm ziet. Maar hij is ook altijd leuk natuurlijk als je ze op de radio hoort. De dames van Babe. En het allemaal met de Drunken Sailor. Ja, inderdaad wel. Ja, als de zeilers of de vissers vroeger van boord kwamen, dan dronken ze altijd wel een lekker pilsje natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Ja, als je zo lang op zee bent, dan heb je ook wel dorst natuurlijk van het zoute water, als je mij vraagt. Dan Hartman, Relight My Fire. Zo direct het heetste nieuws van toen.

0: This is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goeiemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Ik ben Patrick Jacobs. En zonder goeiemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Ik ben Patrick Jacobs. En St. Joseph, Missouri wordt in

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad. Hoe meer je hem hoort, hoe beter hij wordt natuurlijk. Hè? Bruno Mars met zijn laatste nieuwe. En On My Soul. Ja, aan mijn zoo. Ja, daar kan er wel een beetje. Klein beetje een plekje zijn hier en daar natuurlijk. Ja. Goed, dit gezegd zijnde, van harte welkom in deel 2 van deze donderdagse aflevering van de Lunchbreak. En wie we hier hebben, hier is Ellen Foley en What's a Matter, Baby.

Inderdaad, normaal gingen ze met Meatloaf op de tournee gaan, maar op tournee gaan in de tijd, maar het ging niet door. Het was te seksueel, te sensueel voor haar. Niets aan te doen, Ellen Foley en What's the Matter Baby hier in de lunchbreak. En hier is James Bay en Hold Back the Years.

inderdaad, hè, nog tot en met morgen onze artiesten van de week natuurlijk. De Alan Parsons Project en dit allemaal met hun Games People Play vandaag. Prachtige nummer dat ons meevraagt. En als je pas zou afstemmen wel, de lunchbreak, die is er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou op de radio. En we gaan eventjes naar Zuid-Korea. Hier is BTS.

0: Dag.
1: Inderdaad, BTS en dit allemaal met hun swim, swim, swim. Ja, altijd leuk natuurlijk als het veel te warm is. Eventjes afkoelen in het water, dat moet natuurlijk. Hier is Emil Sandley en dit allemaal met haar Next to Me.

0: ik zo even kijk. Wel, next to me, wel, er staat hier een draaitafel en nog een computer en dergelijke meer. Ja, inderdaad wel. En moet tegenwoordig in de moderne tijd. Ja, dat was Emile Sandley. Dit allemaal met haar next to me.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw donderdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: 27 augustus, lekker warm buiten. En er is van alles op komst. Een beetje donders, regen. En niks meer spaken.
1: Dit is een

0: Het begon vandaag met Nick Kamen. I Promise Myself. Gevolgd door deze rockklassieker uit 1974. Roger Clovers. And Love Is All. iTunes Radio.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.

Human. Tot aan de paraplaat. Heb ik nog deze uit 1982. Van de Steve Miller Band. iTunes Radio Hits and Classics. Tot 2 uur. Abracadabra.

0: parelplaat deze week bij iTunes. Tot en met zondag. Angela Bovill. En Holding Out for Love. Gisteren was er ook weer slecht nieuws uit de muziekwereld. Want Dolly Parton is niet meer onder ons. Straks er meer over. Er zou een geheimpje zijn. Een afscheidscadeau.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

van vandaag is Meteor uit Vlaanderen. En nog steeds op zoek naar de nooduitgang. Gisteren slecht nieuws. Dolly Parton is niet meer onder ons. Maar ze heeft nog een afscheidcadeautje nagelaten. Een nummertje. My Place in History. Komt pas in 2046 uit.

0: He wasn't coming down from Dover.
1: Dolly Parton liep nog voor de fans een muzikaal cadeautje na. Het nummer mag pas uitgebracht worden op 19 januari 2046. Dan ben ik er 75. Ik hoop dit nog mee te maken. Dan wordt Dolly Parton eigenlijk, of ging ze, 100 jaar geworden zijn. De kinderloze Dolly Parton laat toch een fortuintje na. $450 miljoen. En enkele advocaten weten hoe het testament geschreven is.

klassieker van vandaag kwam uit 1966 van de Beach Boys en Good Vibration. Het is weer prijs met de boeren. Er is een calculator die het stikstof berekent. En boerenorganisaties slaan alarm nadat bij het berekeningen met een eigen stikstofcalculator blijkt dat vrijwel geen enkel melkveebedrijf aan de nieuwe strenge stikstofregels kan voldoen. Zelfs een netwerk van 37 voorlopers in de sector haalt de strenge normen niet. Minister van Landbouw Van Essen nuanceert de commotie direct en waarschuwt voor de voorbarige conclusies. Ja, ik vraag me dan af, wat is het nut van een stikstofcalculator dan?

was meteen ook de voorlaatste van vandaag. Straks na 2 uur is Rick de Ruiter van de partij. Met de connectie. En ook om 4 uur zijn de mensen terug van de jaren 80. 3 uur lang. Ik heb nog een streepje. 4:30. En got a feeling. Tot morgen. Dat is een vrijdag.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
11: Ja, leuk toch? Gewoon een uur boordevol met muziek, items en weten zwaardigheden.
12: Waar zou ik die van moeten kennen?
13: Start Track.

0: voor The Rule. En Fake in Smiles. En daarvoor Berlin.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma De Connectie tussen muziekgeneraties. Wat je uiteraard ook online kunt beluisteren. En ook nog terug kunt luisteren via mixcloud.com/connectie. Ja, iconische jaren 80 hit natuurlijk. Take My Breath Away. Het nummer bekend als de liefdesballad uit de film Top Gun. Blijft een tijdloze klassieker die regelmatig te horen is. Al vind ik dat wel meevallen. Zo vaak hoor je hem niet terug. En ik vind het echt een heerlijk nummer om te draaien. Het nummer werd geschreven door Giorgio Moroder en Tom Whitlock. En won in 1986 zowel een Oscar als een Golden Globe. En de zangeres, die heet Terry Nunn van Berlin, die treedt nog steeds op met dit nummer. Ja, dat is een soort one day fly waar je heel je leven van kan leven. En af en toe blazen andere artiesten de klassieker nog nieuw leven in met een moderne cover. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties. Die je kan verstaan.

denk je een beetje aan disco, hè? Music and Lights, de stroboscoop erbij. En de gekleurde verlichting met Imagination. Je hoorde Music and Lights, een van de rij vele hits die ze hebben gescoord. En de frontman Lee Joan is nog altijd actief en toert internationaal met zijn live optredens. En de Peace, Love and Light Tour, waarmee hij de klassieke jaren 80 hits van Imagination viert. Daarnaast zet hij zich in voor goede doelen, zoals zijn deelname aan de Walk for Life in Wembley. Dat is in Engeland, in Londen. Dat prachtige stadion waar eigenlijk alleen het nationale team in speelt. Maar er worden ook concerten gegeven. Hij wil daarmee bewustzijn creëren rondom gezondheid en welzijn.

0: dan is het goed. I still love you. We draaiden Carol G en Bruno Mars in Still. En dan denk ik dat dat gelijk weer in aanmerking komt voor een volgende Double Trouble in een van de volgende connecties. Want we kennen allemaal Still natuurlijk van Lionel Richie en de Commodores. En wij zoeken hier in de connectie naar de overeenkomsten in de muziek en ook in de titels. Trouwens, de Double Trouble komt er zo aan, maar dan niet met deze titel. Want we hadden hem al anders ingepland. En de titel die we vandaag voor je hebben, zo direct, is Wake Me Up. Maar eerst nog even Train, want die draaiden we voor dat prachtige duet. Want Train is terug. Zo mag je het wel zeggen. We draaiden Pennsylvania Turnpike. En deze band is in 2026 gekomen met hun 12e studioalbum getiteld Mad Dog in the Fog. Het is hun eerste album in ruim 4 jaar. Er zijn inmiddels wat titels van uitgebracht, wat singles, onder andere The Weeknd. En dit album is vernoemd naar een bekende pub in San Francisco, waar de band in 1994 begon en hun eerste betalende optredens deed. En voortvloeiend uit dit album is er de tour, The Drops of Jupiter. Ja, die noem je natuurlijk naar je grootste hit, maar dan ook nog 25 Years in the Atmosphere.
1: Make

0: Memoriam. Wij draaiden naar Avicii. Daarvoor Quinten in de Double Trouble met twee keer dezelfde titel. Wake Me Up. En ook al ben je overleden, je blijft gewoon in het nieuws. Want de erfgenamen en Pophouse lanceerden een vernieuwd online platform via aviciicommunity.com. Waar fans wereldwijd onuitgegeven archiefmateriaal en intieme documentatie over zijn muziek kunnen bekijken. En in de speciale Avicii Tribute Experience ruimte keren terug naar het festival in Boom, België. Dan hebben we het over Tomorrowland. En dat was 15 jaar nadat hij daar voor het eerst op het hoofdpodium stond. En een Zweedse rechtbank wees de juridische zaak af die voormalig manager Aras Pornouri had aangespannen tegen bedrijven van de familie van de DJ. De ex-manager van hem wilde hiermee naar eigen zeggen zijn naam zuiveren. Van harte welkom. Hier valt niks te zuiveren. Dit is het zuivere muziekprogramma. De connectie tussen muziekgeneraties.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie popcorn.

van de grote mensen uit de popmuziek van de laatste decennia, Nile Rodgers. Hij deed muziek samen met Bernard Edwards, die helaas al een tijdje geleden overleden is. Maar van dit soort klassiekers, daar krijg je toch nooit genoeg van. Nee, vandaar dat we ze hier regelmatig terug laten komen in de connectie tussen muziekgeneraties. Maar we laten je ook muziek om

het hoeft geen nieuwe muziek te zijn, hè, als je muziek ontdekt. Want ik durf te wedden dat je dit nummer nog nooit gehoord hebt, maar dat je wel de dame de stem hebt herkend. Het is Heather Small. Dat zeg je nog niks, nee. Maar als ik zeg dat ze de zangeres was van M-People, dan

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensieonderminister Elbridge Colby prees de defensieinvesteringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: jaren 80 met Peter Gabriel Sledgehammer. En dit was Cedric Perry. En die titel maakt ook een connectie tussen generaties.
1: Dit is de connectie.
0: En dan vraag je je natuurlijk af, welke connectie is dat dan? Nou, vraag dan. Oké. Nee, dat is The Night Rider, zoals de titel van het nummer wat we voor je draaiden van Cedric Perry. Dat was natuurlijk een tv-serie waar we allemaal naar gekeken hebben in de jaren 80. En toch weer een beetje muzikale connectie, want de hoofdrolspeler van The Night Rider, David Hasselhoff, die zong ook. Die maakte ook muziek. Ik heb hem zelfs ooit eens gezien bij een optreden, een live concert van André Rieu op het Vrijthof. Ja, hoe kwam je daar verzeld? Hele goede vraag. Daar kunnen we nu geen antwoord op geven. Dat kunnen we wel een keer doen in een podcast of zo. Maar dan Peter Gabriel, die ken je natuurlijk nog als de zanger van Genesis. Maar toen hij wegging, werden ze eigenlijk pas echt succesvol, want toen werd Phil Collins de zanger. Hij werkte aan een album dat getiteld is O schuine streep I. En de opvolger van zijn album I schuine streep O, dat is dus andersom. En dat album was uit 2023. En net als voorheen brengt hij bij elke volle maan een nieuw nummer uit. Dat is wel bijzonder, toch? Met afwisselend Dark Side en Bright Side mixen. Het eerste nummer, Being Undone, is verschenen in januari 2026. En in de maanden daarna volgen en verschijnen er steeds nieuwe tracks en bijbehorende mixen rondom de maanstanden. Kijk op de officiële website van Peter Gabriel om te kijken hoe het nou allemaal zit met die nieuwe releases. Want het maakt ons wel nieuwsgierig hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Welkom bij dit radio- en online programma. Mijn naam is De Ruiter. Blijf erbij, want we hebben heel wat moois voor je te bieden.
1: Welkom. De connectie.

0: It's a Love Thing en The Whispers. En daarvoor hoorde je Agda en de Munnik en Ren en Lenny Ren. Het leuke van Nederlandstalige muziek is dat je het kan verstaan. En dat de tekst ook tot je doordringt.
1: De connectie. Music
0: history. En net als Peter Gabriel hebben ook The Whispers in 2026 nieuwe muziek uitgebracht. Ja, je zal het niet geloven, maar ze bestonden 60 jaar. Daarvoor hebben ze het album Remember the Past, Honoring the Present and Embracing the Future uitgebracht. En dat combineert klassiekers met nieuw werk, zoals de single Maybe the Fire Isn't Out. Nee, tuurlijk, het vuurtje brandt nog steeds, ondanks het verlies van oprichter en boegbeeld Walter Scott. Hij is overleden op 81-jarige leeftijd. Maar de leden die nog wel leven, die zorgen dat de herinnering levend blijft. En dan zetten de muziek voort op de podia, waaronder geplande optredens en cruises. Dat doen ze vaak. En ook zijn ze gestart met een zoektocht naar nieuw talent om de nalatenschap van de Whispers in de toekomst te versterken.

titel Feel It. Je hoorde Serral en Woodhouse, Oh My Days. Is ook nog een bijtitel. En daarvoor draaiden we in de connectie collectie Barry Manilow. Omdat hij nieuwe muziek heeft gemaakt. En nummers heeft uitgebracht in 15 jaar tijd. Hadden we niks van hem gehoord. En toen kwam hij met dit album dat de titel mee kreeg. What a Time.

0: Als je een connectie maakt tussen muziekgeneraties, zoals we dat hier heel graag doen in dit radioprogramma, dan kom je ook bij deze iconen van de popmuziek en de legendarische muzikanten en bands terecht. Deze rockband Queen, ja, die komt wereldwijd in de bioscoop met een geremasterde 4K-versie van hun iconische concert uit 1986 in Budapest. En daarnaast blijft de band in het nieuws door eerdere megadeals en lopende projecten van de overgebleven leden. Ze verkochten eerder al hun muziekrechten en catalogus aan Sony voor een duizingwekkelende 1,1 miljard euro. En Brian May en Roger Taylor blijven actief achter de schermen met gitaarwerk en evenementen zoals archiefupdates en projecten. Die worden regelmatig gedeeld trouwens via de officiële website van Queen. En ook de musical We Will Rock You keert regelmatig terug in internationale, maar ook in Nederlandse theaters. Blijf bij ons, we hebben hier nog veel meer moois te bieden. Onder andere nog een classic. We hebben zo direct muziek zonder ondertitels die je lekker kan verstaan. We gaan nog oud en nieuw met je vieren en uiteraard ook nog live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie...

ook de Spinners treden nog op. En dat is best bijzonder, want geen van de originele leden van de Spinners is nog in leven. En toch treden ze nog op. Dat is bijzonder, hè? Maar goed, de Whispers draaiden we eerder. En daar bespraken we al dat ze erg graag hun nalatenschap op een goede manier voortzetten. Dus die originele leden die zouden daar ontzettend blij mee moeten zijn dat hun muziek wordt doorgezet. Ze hebben ook nog recente muziek met het album Full Circle, met hun allereerste videoclip ooit. En Round the Block, dat is in 2023 opgenomen. Toen werden ze ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.

net als ik fan bent van dit nummer, dan kan ik je blij maken. Want de New Radicals hebben na eeuwen een nieuwe muziek uitgebracht. Zo mag je dat wel zeggen. Er had nooit meer niemand op gerekend. Maar One Night Only, Break Loose, Break Free. Het vrolijke nummer dient als titelsong voor de romantische komedie One Night Only. En Greg Alexander heeft gehint op nieuwe opnames voor het lang verwachte tweede album. De band scoorde wereldwijd faam met deze monsterhit die we net voor draaiden. You Get What You Give. Maar Alexander hief de groep in 1999 alweer op om zich te richten op schrijf- en producerswerk voor andere artiesten. Na de breuk kwamen ze alleen heel uitzonderlijk bijeen, zoals voor een eenmalig optreden bij de inauguratie van Amerikaanse president Joe Biden. En het was overigens nummer 3 in de One Day Fly fascinerende 100. Want naast de connectie tussen muziekgeneraties maken we hier bij de connectie top 100 en podcasten met levensverhalen en workshops voor teams. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur even een mail naar deconnectie@gmail.com. Dan krijg je alle informatie en alle top 100's die vind je terug op Spotify. Zoek even op bij de connectie of bij Rick de Ruiter en daar ga je ze vinden. En dit is dus een top 100 met 100 One Day Flies, oftewel hits van artiesten en bands die we eenmalig gehoord hebben en daarna nooit meer iets van gehoord. Op 1 staat daar overigens Tom Brown, Funkin' for Jamaica. En op 2 Feels Like Heaven van Fiction Factory. Nummer 3 draaiden we voor je.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
6: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 27 augustus 2026. Bij jouw wekelijks gitaarprogramma. En de naam is Bart van der Heuvel. Ik mag je rondleiden vanavond in aflevering 460. Je weet het, aankomende uurtje, we gaan weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. Die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. We hebben live muziek. Jawel, de Golden Earring staat er met twee mooie nummers bij. En we sluiten af met een lekker surfnummer. Maar we openen Bart's Guitar Platform, zoals we dat elke week doen, met Jimi Hendrix. En vanavond draai ik het nummer Come On, part 1, take 2 en take 3. De datum is 27 augustus 1968. En daar staan ze in de studio. Jimi Hendrix, Noel Redding en Mitch Mitchell. Ongetwijfeld, hij zal er zitten. In de Record Plant opname studio in New York City. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

Hoorde je het zoomen van de Marshall-versterkers? Ja. Dit nummer, deze twee takes, die komen niet van een cd'tje. Nee, inderdaad. Waar ze wel vandaan komen, dat vertel ik je lekker niet. Hey, we blijven lekker in de jaren 60. Stap als eerste rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van The Left Banky. Je hoort het nummer Pretty Ballerina. Het nummer is geschreven door de pianist van de band met de naam Michael Brown. En het nummer kwam december 1966 uit op single.

0: 14 minuten over de klok van 7. Je luistert naar Bart's Guitar Platform. Deze donderdagavond van 27 augustus 2026. En je was beland in de muziekstroming punk. Je hoorde de Addicts met het nummer 4321. Vind je op hun tweede studioalbum van deze Britse punk rockband uit Ipswich in Suffolk in Engeland. Ze begon het trouwens in 1977, stopte ermee in 1993. Maar er was een Aldi in de buurt en daar kwamen ze elkaar weer in 2002 tegen. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Van de punk stappen we lekker de Motown Sound binnen. Deze week de muziek van de Four Chops. Je hoort zo Ask the Lonely. Geschreven door Ivy Joe Hunter en William Stevenson. En het nummer opgenomen in Hitsville, USA, Studio A. En het kwam uit op single 5 januari 1965.
1: Detroit, Michigan. The home of Motown. This is the Tamla Motown.

de muziekstroming de psychedelic sound, hoorde je Quintence Sense met het nummer Notting Hill Gate. Notting Hill Gate is een wijk in Londen, Engeland. En inderdaad, daar komt de band ook vandaan. Hun muziekstijl, progressieve rock met jazz en rock elementen en muziek uit, je kon het duidelijk horen, India. Ze repeteerden in de All Saints Hall. En dat is een kerk in de buurt van Portobello Road. Over een mooie echo gesproken. Het zal daar super geklonken hebben. En tenslotte, de band bestond van 1969 tot en met 1980. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week heb ik de muziek van June Lodge en Prince Mohammed. Met het nummer Someone Loves You Honey. Voor hun was het een cover, want het kwam namelijk januari 1978 uit op single. En gezongen door de heer Charlie Pride. In de muziekstijl country.

0: door The People's Choice met het nummer Do It Any Way You Wanna. Opgenomen in de Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania. Jawel, de Philly Sound. En daar horen natuurlijk Leon Huff en Kenneth Gamble bij. De oprichters van deze heerlijke sound. En ook de studio en ook het platenlabel. Zo dadelijk hebben wij nog voor u 3 muziekstromingen te gaan. En dan de afsluiter met een mooi surfnummer. Of gaan we wat anders doen? Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Zeer zeker, ik heb er 2 heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week de Golden Earring op bezoek. Het album heeft de titel Live. Een dubbelalbum opgenomen 27 februari 1977 in het theater De Storm in Winterswijk hier in Nederland. En 25 maart 1977 in de Rainbow Theater in Londen, Engeland. En de 2 nummers die we van dit dubbelalbum gaan draaien zijn Candy's Gone Bad. En daarna hoor je She Flies on Strange Wings. Hier is de Golden Earring live.

De Golden Earring. Met She Flies on Strange Wings. En daarvoor Candy's Gone Bad. Ik heb nog 17 minuten op de klok staan voor je. Met gitaren voor je. We gaan snel verder met de stroming country. Je hoort de muziek van Jimmy Rogers. Je hoort zo het nummer Dear Old Sunny South by the Sea. Jimmy Rogers, geboren als James Charles Rogers, 8 september 1897, overleden 26 mei 1933. Nummer kwam uit in 1949, jawel, op een 10-inch shellac, 78 toeren plaat.

0: Je hoorde uit de songboek Harper and Row met inderdaad het nummer Here Comes Yesterday Again. Harper and Row waren Jack Clayson en Ralph Murphy en maakten totaal samen 4 singles.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, ik heb weer een lekker bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Alberta is van Leadbelly, geboren als Hudson William Leadbetter. 21 januari 1889 overleden, 6 december 1949. Was actief in de muziek van 1903 tot en met letterlijk zijn dood 1949. En het nummer Alberta, hij nam het 15 juni 1940 op.

0: We stonden even stil bij het feit dat vandaag in 1990 de heer Stevie Ray Vaughan overleed. Buurvrouw!
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad, ik ga mijn spullen snel pakken en ik ga er vandoor. We zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jans en ik zelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Je weet het, staat nog één nummer voor je in de player. Hij is deze week van Dick Dale en de Deltones en heeft de titel A Night Rider. En ik zeg tegen jou, joep doei!
2: Are you ready to go surfing?

0: I'm going home. I'm going home. I'm going home.
1: Why?
2: I live there.
3: Oh, I think we've come.
4: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag.
5: iTurn Radio.
4: Goedenavond, het is nu 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
4: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
7: While the others are talking, we're already playing the music. This is
8: iTurn Radio.
7: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou, mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTurn Radio.

0: 1983 van de LP Rise. Je hoorde René en Angela met Banging the Boogie.
1: This is the Ricky Thompson Show with old school grooves and funky disco. It's back to the old school.
0: Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe Ricky Thompson Show. In de komende twee laatste uurtjes van deze iTunes-avond gaan we weer terug naar mijn schooltijd van de jaren 70 en 80. Back to the old school funky grooves en funky disco. Met muziek van onder andere The Commodores, Gene Chandler, Oliver Cheatham en Lakeside. Nu eerst een 12-inch van The Grangers. Het is helaas bij 1 12-inch gebleven. En dit is Shine Your Light uit 1981. Enjoy the show!

De gebroeders Granger uit 1981. Je hoorde de 12 inch van Shine Your Light. En vanavond in deze Back to the Old School zeker ook weer wat old school grooves en disco uit de top 40 van destijds. Bijvoorbeeld deze van de Commodores. Hoogste positie was nummer 19 in 1978. Brick House hier bij iTunes Radio.

0: school days of the 70s and 80s with Ricky Thompson here on iTurn Radio.
1: Je hoorde de formatie Mars met een Z op het einde. Het kwam van een bootleg met op de ene kant Dynasty met Do Me Right en op de andere kant dit Move It and Groove It uit 1982. Hey, straks High Gloss en Atlantis. Nu Evelyn Champagne King. Dit is I'm in Love 1981.

Gonna Bring the House Down. Je hoorde uit 1982 de formatie Delegation. Je weet wel van Put a Little Love on Me en Heartache Number 9. En daarvoor Evelyn Champagne King, I'm in Love. En dit is de man die naar mijn idee in de jaren 80 de Roland TR-303 flink in de spotlights had gezet. Met zijn ballads en slow jams. Nu een uptempo. Dit is Freddie Jackson.

Gene Chandler, 1979. Je hoorde When You're Number One. Het tweede nummer van kant 1 van de gelijknamige LP. En daarvoor Freddie Jackson met He'll Never Love You.

Een productie van Royal Bayan, oftewel Royal Jackson. En hij was ooit gitarist bij Kool & The Gang. Hij was de oprichter van de formatie Forecast. Je weet wel van Happy Days. En dit was zijn project Atlantis. Keep on moving and grooving uit 1982. Straks Starpoint, nu eerst High Gloss hier bij iTunes Radio.

You'll Never Know, die ken je uit 1981. En dit was van dezelfde LP, High Gloss, met Totally Yours uit 1981. We gaan naar de laatste van dit uur. Starpoint, de dubversie van Restless uit 1985. Heet het straks, na het nieuws.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: We're going back to the school days of the 70s and 80s with Ricky Thompson hier on iTurn Radio.
1: Welkom terug, het tweede uur van de Ricky Thompson Show, Back to the Old School. Ik beloof die old school grooves en disco die destijds in de top 40 hebben gestaan. Je hoorde Gwen McRae met Keep the Fire Burning. Hoogste positie was nummer 18 in 1982. En verder het komende uur muziek van onder andere Shalimar, Lakeside en Oliver Cheatham. Nu Goldie Alexander uit 1981.

Ik had het natuurlijk even nagekeken, maar deze van Goldie Alexander bleek helemaal niet in de top 40 te hebben gestaan. Wel in de tipparade. Even kijken, in 1982. Hoogste positie, nummer 16.

en Sterling, 1982. Je hoorde Can I Be With You Tonight? Geschreven en geproduceerd door Tito Jackson. Je weet wel van The Jacksons. En daarvoor hoorde je Lakeside met The Fantastic Voyage. Hoogste positie in de top 40 was nummer 12 in 1981. Dat brengt ons bij de 12-inch Just To Be With You van Oliver Cheatham. Geschreven door Al Hudson uit 1983.

De eerste van in totaal 3 12 inches die ze hebben uitgebracht. Je hoorde Body Music van het project One on One uit 1981. En daarvoor Oliver Cheatham met Just to Be With You.

Vanaf het Sam Records label hoor je het project Creamsicle. En dat ook maar één 12-inch single had uitgebracht. Uit 1982 de lange versie van Hold On. En dat brengt ons bij de laatste plaat van vanavond. Weer bedankt voor het luisteren. En dit is niemand minder dan Karen Young. Je weet wel van Hotshot. Dit is You Don't Know What You Got. Hey, tot volgende week.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: Radio. Op jouw vrijdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen.